0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.

Dat sê Hakkom Blokkies van DJ Boerebiet. Hartelike goeiemiddag aan jou. Bye bye. Welkom by Van die Pad. Bye dankie aan Gary Cassett. Wat ons top, ach, wat is top 20, waar is ek nou? Ons IT show natuurlijk gedoen het, maandag op vrijdag, van 12 tot 2, altijd lekker om saam met hom te kyk, so baie dankie vir hom, jy kyk saam met my nou, jou gas hier tot so kwart voor 4 kan, Roy is lekker om jou aan boord te hee, ja, dis maandag, kan jy glo, 21 September, en hierdie maand is amper iets van die verlede, daar is nog 'n week oor, en dan gaan ons dan 3 maande toe, wat oor het bly in die jaar, can you believe it? So, lekker muziek vir jou op pad, ons gaan vir jou die verkeer doen, net so na 10 oor, en daarna gaan ons kyk na die duurste items in die wereld, ons gaan so 20 voor lekker boere muziek maak, en ons doen die nuus om 3, en so 5 voor, dan doen ons weer een verkeer update, so kyk uit vir daai enkie. Hartelik goeiemiddag aan elkeen, waar ook al jy van luister, is lekker om saam met jou te wees, en as jy daar oor see, over the waters sit, by welkom, vertel jou vriende, vertel vir allemaal van jou stasie, waar jy natuurlijk een saak maak.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!